0: And we're gonna let it burn.
1: Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren. En het is meer nodig dan ooit. Wij moeten actie ondernemen. Vrienden, wij moeten tuinieren. En dat komt goed uit, want mijn lied gaat over een plant. Het gaat over een groene plant.

bloeit. Sommige mensen denken 7. Maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus voorlopig nog zelf weten. Goed, het goede zaad doe je in maart, april in de grond. Gewoon in de koude grond.

kan je kijken hoe de mensen werken. Hoe lang kan je je mobieltje uitlaten? Dat is geduld. Moeilijk en het duurt lang, lang, lang. Als je het kan opbrengen, dan zie je na 2 weken zo'n heel klein puntje boven komen. En het heeft 2 blaadjes. En dan krijgt het nog 2 puntige blaadjes.

groter en groter en groter. En het wordt groter en groter en groter. Wordt veel groter dan ik, groter dan Jan, groter dan Ernst. En het wordt nog groter en groter en groter en groter. En dan is het oktober en tijd voor de oogst. De vrouwtjes met de zaadjes. Die haal je binnen. Je legt ze op de grond of je hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, 2, 3,5 maand tot het droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa hollandica. Namelijk het uitzoeken. Want... De blaadjes! De blaadjes.

0: zo.
1: Ik zeg, gooi die blaadjes weg. Gooi ze weg, gooi ze weg. Weg, weg, weg, weg. En je roest alleen de hoesjes

toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, maar een pilsje, daar is er niet duur. Maar een mens is daar, mens rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. En het glas is gespoeld.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren. En het is meer nodig dan ooit. Wij moeten actie ondernemen. Vrienden, wij moeten tuinieren. En dat komt goed uit, want mijn lied gaat over een plant. Een grote plant. Het gaat over een groene plant.

En dat is ook een verboden plant. Een gedoogde plant. Nou ja, een vervolgde plant. En je weet vast wel over welke plant ik het heb. Het gaat over de cannabis sativa.

en bloeit. Sommige mensen denken zeven. Maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus voorlopig nog zelf weten. Goed, het goede zaad doe je in maart, april in de grond. Gewoon in de koude grond. Geen gedoe met voorkiemen en zo. Dat is allemaal maar haastig gespoed. Het plantje weet zelf precies wanneer het op moet komen. Dus laat maar gaan. Dat gaat wel goed. Dat wordt prachtig. En hele krachtige.

kan je kijken hoe de mensen werken. Hoe lang kan je je mobieltje uitlaten? Dat is geduld. Moeilijk en het duurt lang, lang, lang. Als je het kan opbrengen, dan zie je na 2 weken zo'n heel klein puntje boven komen. En het heeft 2 blaadjes. En dan krijgt het nog 2 puntige blaadjes. En dan krijgt het nog 2 blaadjes met 3 puntjes. En 4 blaadjes met 5 puntjes. En dan krijgt het meer blaadjes en blaadjes. En het wordt groter en groter en groter. En het wordt groter en groter en groter. Wordt veel groter dan ik, groter dan Jan, groter dan Ernst. En het wordt nog groter en groter en groter en groter. En dan is het oktober en tijd voor de oogst. De vrouwtjes met de zaadjes. Die haal je binnen. Je legt ze op de grond of je hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, 2, 3,5 maand tot het droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa hollandica. Namelijk het uitzoeken. Want

achterhoofd. Ik zeg, gooi die blaadjes weg. Gooi ze weg, weg, weg, weg, weg. En je roept alleen de hoesjes van de...

Toch ligt er geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, maar een pilsje, daar is er niet duur. Maar een mens is daar, mens rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. En het glas is gespoeld